0: American 1034, contact Mexico Centro 128.
1: 9-8, vista 29 derecha, viento calmo, comenzaba a despegar en el aire contacto terminal, 1-0-8, mal 8, bomba.
2: 4-2, 4-2, 4-2, 4-2, 4-2, 4-2, 4-2, 4-2, 4-2, 4-2, 4-2, 4-2, 4-2, 4-2, 4-2, 4-2, 4-2, 4-2, 4-2, 4-2, 4-2, 4-2, 4-2, 4-2, 4-2, 4-2, 4-2, 4-2, 4-2, 4-2, 4-2, 4-2, 4-2, 4-2, 4-2, 4-2, 4-2, 4-2, 4-2, 4-2, 4-2, 4-2, 4-2, 4-2, 4-2, 4-2, 4-2, 4-2, 4-2, 4-2, 4-2, 4-2, 4-2, 4-2, 4-2, 4-2, 4-2, 4-2, 4-2, 4-2, 4-2, 4-2, 4-2, 4-2, 4-2, 4-2, 4-2, 4-2, 4-2, 4-2,